allemaal aan tafel. Dit was Radio aan tafel met Simi en Zina Ray. En bedankt voor het luisteren. Op 25 september organiseren we weer een feestje bij Time is the New Space. En dit mag je niet missen, want iedereen is uitgenodigd. Jullie zijn allemaal uitgenodigd. Allemaal aan tafel. 25 september bij Time is the New Space. Woo!